De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: P1RZ,
1: P0MEA.
0: P0MEA, P1RZ. Toevallig. Ik zit er net aan. Hele goede middag eigenlijk, Norbert. 0MEA, 1RZ.
1: P1RZ, 0MEA, goedemiddag. Ja, ik kom ook net thuis, joh. Ik moest even net onder Leeuwarden zijn om wat op te halen. Ook iets van dat stoommachine gebeuren. Dat had ik nog steeds op de lijst staan. En die zou ik nog steeds op gaan halen. En een hele oude dynamo. Die zat vroeger via zo'n band aan een stoommachine. Met een lamp erbij. Ziet er wel leuk uit. Ja, het is allemaal model natuurlijk, maar... En die had ik al ooit eens gereserveerd, maar nog nooit opgehaald, hè. Dus die heb ik vanochtend even opgehaald. Dus ik ben weer even de kale vlakte ingegaan. Boven in Friesland is het allemaal kaal, hè. Hier is het allemaal aardig begroeid met bomen, maar bovenin is het helemaal plat, hè. Maar daar was ik dus even. Maar jij bent ook alweer aan het rommelen. Het is hier wel aardig weer. Maar onder in Nederland is het een beetje rommelig, geloof ik. Klopt dat?
0: Nou, heb je het netjes uitgedrukt. Ik heb alleen maar regen gezien hier, hoor. Het regent toch steeds. Kom, kaart even. Het is troosteloos weer hier ook. Eigenlijk meer om gewoon bijna, ik zou bijna zeggen, ik ga beter gewoon in bed blijven. Hè? Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is wel wat verdorie, hè. Ja, toch? Het is zodoende. Ik had al wat antenne eruit gevonden. Ik heb gelijk even de typo voor 40 meter gemaakt voor die GPA 50. Nou, dan moet hij toch heel langzaam nog even isolatie zoeken. Maar ik weet niet waar ik die zoon dan weer gelaten heb. Toch in die camper terechtgekomen. Dan heb ik mooi pech, want hier is al naar de Salling toe. Hè. Nou, ik moet maar eens even gaan zoeken, want ik denk in de schuur nog wat, want ik heb de laatste keer nog wat zitten jojoen met die antenne hier buiten, hè. Dus, maar ja, dan heb ik hem maar eventjes, twee islatertjes, zo gemaakt. Goed, P0MEA, van P1, HRZ, voor de rest open aan deze kant, Robert, ga je gang?
1: Nee, hier ook niet. Ik ben net thuis alweer. Ik was om 10 uur weggegaan en nu ben ik alweer thuis. En nog zelfs even een paar boodschappen tussendoor. Dus, het is maar, ik ben hier rijden die kant op. Dus ik ga ook nog even rommelen. Ik ga denk ik die kabel even doortrekken naar beneden. Dat ik wat lengte heb hier en dan ga ik die pijp ertussen fabriceren. Op dezelfde manier met tire-raps. Dus dat ga ik zo even doen. Heb jij dat groene setje er ook nog uit de camper gehaald? Dat lange ding. Ik weet nog ineens het type meer. Wat was het ook alweer?
0: Was het een RT40? Nee, IP40. Ja, die staat in schuur. T40 geloof ik was het. Ja, T40. Nee, die heb ik, die staat in de schuur. Maar hij mist nog een klep aan de voorkant. Dus ik denk dat ik hem gewoon eventjes aan de buitenkant een klein beetje op poets. En dan nog lekker bij die jongens in het museum brengen. Nou, met 0MEA, 1A, 1Z.
1: Oké, 1HZ0MJ. Ja, dat was ook de bedoeling, toch? Dat ding ligt hier en ligt hier en dan gaat hij weer in de kast en dan ligt hij er weer. Dus dan kan hij beter met jou mee en dan naar die naar dat museum. Misschien kunnen zij er wat mee reserve onderdelen of... ja, het kan van alles zijn, hè. Maar ik ga even rommelen. Jullie zijn ook aan het rommelen. Ik hoor Wil ook op de achtergrond de hele tijd. Wil de groeten. En we spreken wat later op de middag nog wel even. Gisteravond was ik even, denk ik, naar de honden uit laten weggezakt. Dus ik heb gisteravond niks meer gehoord. Is Frans nog geweest op zaterdagavond? Meestal hoor je hem nooit op zaterdagavond.
0: Heb ik hier nog gewerkt, Frans? Nee, volgens mij niet. Hoewel, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou, want ik... ik was eventjes bij Wil eventjes even tv gaan kijken, dus... Oh nee, wacht even, Wil, die, kon, die was wezen bingo, wacht even. En die kwam thuis. Daar hebben we nog even wat gedronken en daar... Nou, ik heb een beetje tv gekeken. En toen heb ik ook hier alles maar uitgezet, hier aan deze kant. Ja, alleen de 2 meter set zonder aan, hoor. Maar het was gisteravond wel druk op... het kleine piratenbandje. Ja, die hadden het heel erg druk, die jongens, met z'n allen. Ja, het bleek nog een grote groep ook te wezen. Nou, moet je maar eens af en toe eens even luisteren. 6640 of rond en daarbij, hè. En om en nabij, hè. Maar dan kun je daar kleine rondvatje wel van mooi voor gebruiken. Die 6640 of 45. Maar eens wel ergens in die buurt ergens. Moet je maar eens luisteren. Altijd zo'n Nederlands hoekje altijd. Ik luister wel eens vaker. Het is wel leuk om gewoon even mee te luisteren. Toch op Klojane ben. En dan hebben ze daar af en toe nog wel eens een redelijk leuk gesprek. Hè, waar je dan nog eens fatsoenlijk naar kan luisteren. Ja. Op dat 40 meter is al weinig activiteit. Hè, dus... En daar toch nog behoorlijk... Goed, oké. Okay. Jij gaat ook nog even doen. Ik ga ook nog even doen aan deze kant. En dan spreken we elkaar vanzelf weer, Norbert. Bij de 0MJ, 1HZ, dan maar keur ik ze even.
1: Oké, 1HZ, 0MJ. 6640 zei je, toch? Ik zit even te kijken. Oh nee, de antenne zit er niet in, joh. Ik denk van een ruis. Nee, dat ligt allemaal nog los. Goedemorgen. Ik hoor ergens nog wel. Hé, hey, groeten daar.
0: Ja, oké. Okay. Ja, lekker stil op de band dan, hè. Zonder antenne. Ja, hier denk ik altijd dat mijn set stuk is, want dan ruist helemaal haast niet, hè. Ja, dan hoor ik helemaal niks, hè. Mocht het volume zo hard zetten, denk ik, hé, dan gaat iets niet goed. Oké, okay, goed, 73 AJ, 1HZ dan weer, ook weer weg van deze mooie repeater.
1: Hoi.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Dat ging heel snel. Papa NIA4. Hoorde ik. Dit is PD5. FK. Doe
1: maar. Zeg maar, hier is papa.
2: Hier is papa.
1: India.
2: India.
1: 4.
2: Alfa. Alfa.
1: Golf.
2: Golf.
1: En nou je naam?
2: Linke.
1: En waar zit je nu? In Winschoten.
2: Ik zit nu in Winschoten.

0: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.
1: De modulatie bleef een beetje achter, denk ik. Papa India 4, Alfa 8,5 met twee jongens en amateurs.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: PA0 Lima Mike Alpha, iemand stand-by voor een rapportje.
1: Hier was dat daar. Dit is Papa Alpha 3 Kilo Yankee Hotel. Goedemiddag.
0: Dat ging even mis. Dit is PA0 LMA. Wie was dat?
1: Lima Mike Alpha. Dit is Papa Alpha 3 Kilo Yankee Hotel. Goedemiddag.
0: Papa Alpha 3. PA3 Kilo Yankee Hotel, PA0 LMA.
1: Ja, nou hoor ik je wel, maar zo even de laatste doorgang kon ik je weer niet horen. Dus het audio viel even helemaal weg. Probeer het nog een keer, Kilo Yankee Hotel, luistert over.
0: Ja, oké, okay, dan denk ik dat er wat aan de hand is hier. Hè. Ik moet even kijken, wat ik heb net een nieuw setje geïnstalleerd. Dus, ik heb misschien niet te weinig vermogen, dat zou ook nog kunnen. Er zit even ruis op over.
1: Ja, nee hoor, helemaal geen ruis. Je zit via de repeater en dat werkt gewoon Q5, geen enkel probleem. En ja, nou werkt het goed, dus deze transmissie was weer helemaal goed verlopen. Wat voor setje ben je aan het uitproberen? Vraagteken over.
0: Nou, ik ben met de ID 5200 net aan de gang gegaan. Ja, gisteren eigenlijk al, maar niet veel tijd aan besteed. En nu ben ik een beetje aan het rondkijken hoe het allemaal werkt, over.
1: Ja, kijk aan. Hartstikke leuk, man. Ja, ik ken het zelf het apparaat niet. Ik heb dan de 7100 waar ik op dit moment mee werk. En ja, daar heb ik op de internetsite, op YouTube, heb ik leuke filmpjes gezien. De 7100 van A tot Z. Dat heb ik helemaal doorgenomen. En dan kom ik toch weer aan leuke dingen waarvan je denkt, hé, daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Maar ja, ik heb nog nooit de manual gelezen, maar nu heb ik hem wel een keer met de internet doorgenomen over.
0: Ja, ik heb toch wat problemen. Ik ga ermee stoppen. Want er lijkt iets toch niet goed te zitten in de ontvangst. En ik moet even kijken in de instelling hoe dat allemaal werkt. Dus maar misschien kom ik je later nog wel even tegen. Maar in ieder geval bedankt voor het retourkomen en het begrepen van de 4100.
1: 7100, hè? 7100. 7100. Oké, succes. Los het op het gemakje op. Jij geniet haars en dan komt het altijd goed. En van Papa Alpha 3 Kilo Yankee Hotel.
0: Groetjes, fijne zondag. PA0 LMA QRT.

De tijd. Het is nu 2:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa Delta 0, Sierra Oscar Tango, PD 0 SOT. Iemand voor een audiorapport, alstublieft. Puur 5 hoor. Ik hoor dat het een 5 is, dank u wel. 73 vanaf de Neertoren in Leidschendam. Het is vandaag speciaal opengesteld voor zendavonturen. Tot de volgende keer. 73, Papa Delta 0, Sierra Oscar Tango.
1: Sierra Oscar Tango, Papa Alpha 7, Romeo Bravo, Elton, Duitsland. Dankjewel.
2: Alpha 3, Echo Foxtrot Romeo.
0: Ik hoor de locatie Elton. Hartstikke mooi, dankjewel. 73.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Papa Delta 8, Hotel Uniform, Bravo.
1: Oscar November 4, Echo Romeo Mike.
0: Oscar November 4, Echo Mike, geloof ik. Goedenavond van Papa Delta 8, Hotel Uniform, Bravo.
2: 9 uur 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: Ja, oké, Papa Delta. Echt, ik Hotel Uniform, Bravo. Goedenavond. Is Oscar November 4, Echo Romeo Mike. De naam is Luc Lima, Uniform Charlie. In het QTI-smergsplas vlakbij Turnhout. En de repeater komt hier helemaal in de schaal binnen. Papa Delta 8, Hotel Uniform, Bravo. ON4, Echo, Romeo Mike.
0: Ja, goedenavond. Oscar, November 4, Echo, Romeo Mike. Ludwig, ik hoop dat het goed is. Deze kant, Papa Delta 8, Hotel Uniform, Bravo. Operator aan deze kant dus Huub. Locatie deze kant is Limburg en Roermond. Over.
1: Ja, oké, goedenavond, Luc. Ja, de naam hier is ook Luc, hè. Dus Lima, Uniform, Charlie. Dus we hebben dezelfde naam, Luc. Oké, goed. Roermond. Dat gaat prima, hè. Repeater komt hier helemaal in de schaal binnen. Ik weet niet welke repeater ik werk. Is dat Utrecht of Goes? Ik ben niet echt 100% zeker, maar het gaat in ieder geval prima, ja.

0: De laatste drie letters van mijn kolenzo is ook mijn opperleutenant. Nou, wij werken over de repeater van Utrecht. Dus ja, niet per se Utrecht, maar het ligt wel in de buurt daar, hè. De grote repeater hier van Nederland. Voor het lokale werk hier in Nederland. Dus ik weet niet als u via Goest werkt, dat kan zijn. Ik weet ook niet hoe dat allemaal precies werkt. Want ik ben eigenlijk nog niet zozeer heel erg actief. Ik zit hier in deze kant met de Jesu 847. En die 100 microfoon hier aan deze kant. Antenne is een kubieke quad 8 element. Positie verticaal. En ik sta gericht op de repeater van richting Utrecht. Over.
1: Ja, oké. Dat gaat goed met een quad antenne 8 element. Daar zijn wel goede resultaten mee te bereiken, denk ik. Ja, ik denk dat ik via Utrecht werk, ik weet niet. Ik heb eens op de kaart gekeken van hieruit Utrecht en Goes. Dat is ongeveer dezelfde afstand, dus ik denk dat het Utrecht is. Ik hoor ook geen morseteken als ik de repeater open krijg, dus ik veronderstel dat het Utrecht is, Huub. Oké, bedankt voor het QSO. Ik ga nog een beetje rondfietsen. Ik heb hier in de log staan, ze. En we zullen elkaar zeker nog wel eens horen, Huub. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo. ONV Echo Romeo Mike.
0: Oké, Oscar November 4, Echo Romeo Mike. BDA HUB. Met wat voor antenne bent u nou bezig? Met hoeveel vermogen, als ik vragen mag?
1: Ah ja, dus de antenne is een X50 en het vermogen is 15 watt. Dus hij staat voor het moment op het middelste vermogen. Dus 15 watt. En ja, Utrecht is hier toch een 75 kilometer van hier. Dus er gaat toch al wel wat afstand om op 2 meter te werken. Hè, maar dat gaat altijd prima. Ik denk dat hij heel hoog staat, Huub. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo. ON4 Echo Romeo Mike.
0: 100%. Ja, die van Utrecht die staat op een van de hoogste punten, hè. 280, ongeveer 280 meter. Dus daar heb ik wel hoogtevrees over, daarop als ik zo hoog moet gaan werken, over.
1: Amai, dat is de moeite, ja. Ja, dat werkt echt prima, hè. Ja, dat is de moeite, dat is al bijna zo hoog als de Eiffeltoren. Ja, dat gaat echt heel goed. Want ik heb over een tijd terug heb ik met de portabel in Zeeland gewerkt. En daar kon ik hem ook werken, hè. Maar ik denk dat ik daar eerder goed heb gewerkt waarschijnlijk. Maar ja, die gaat prima. Dat is al zo hetzelfde als de NOS op 70 centimeter. Die is ook altijd en overal te horen, hè. Nee, ja goed. Toch zeker met je wachtelement squat. Dan zult je gewoon op de simplex frequenties ook al deftige afstanden mee kunnen doen, hè, Huub. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo. ON4 Echo Romeo Mike.
0: 100%, ja zeker. Ik heb hem op de verticale positie staan. Ik heb dan niet met de horizontale kant gewerkt, Ludwig. Het enige wat ik u kan zeggen, ik druk alle repeaters hier van Nederland open als ik daar opricht. Brussel, Antwerpen, Luik, ja, het Luik is niet zo ver van mij hier vandaan. Heel veel stations of repeaters van België, Duitsland ook. Vooral richting Noord-Duitsland, die gaan er echt heel veel op. Het zuiden is een beetje moeilijk omdat die daar een beetje in het heuvelland zitten. Maar het loont zich daar wel om met zo'n antenne op de verticale kant de verticale positie te kunnen werken daar op lokaal werk. Dus wel nationaal, dus Nederland, België en Duitsland. Over.
1: Ja, oké, dat is mooi, hè. Dat is plezant, ja. Als je zoveel repeaters kunt werken. Ik heb de laatste tijd wel verschillende 70 centimeter repeaters kunnen werken. Aan de kanten van Amsterdam. Delft, Leiden, Den Haag. Ook met de X50. 'S Morgens als je echt temperatuurstijging hebt, hè. Dat gaat ook wel, hè. Dan op 70 centimeter, hè. Ik heb ook nog een kleine jagie op 70, die staat constant naar het noorden gericht. En daar probeer ik soms ook wel waar repeaters mee te werken. Maar

0: scheelt natuurlijk wel wat, hè. Zeker met de quad, dat werkt fantastisch, Huub. Ja, plezierig. De repeater van Bielefeld, die kan ik soms ook open doen. Met rondstraler op 70 centimeter, maar dan moet het ook al een geweldige conditie zijn. Anders lukt dat dus niet, hè. Nee, maar dat is wel plezierig, ja. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo, ON4 Echo Romeo Mike.
1: Oké, 100% kunnen opnemen. Ja, het radio is ook Q5, mooie modulatie hebben we ook. Moet ik eventjes aangeven, Oscar de Velde via Echo Romeo Mike. Ja, de repeaters van de 70 centimeter, daar moet ik nog aan de weg gaan daarmee, ja. Dus ik heb hier alleen dan een verticale, de Diamond 510. Die lange antenne van 5,5 meter, dus 2 meter en 70 centimeter. Maar ik heb pas deze radio hier en ik moet me eventjes nog op de 70 centimeter gaan concentreren door het red. Maar daar hebben we tijd zat voor de hele winter, dus dat zal wel eens wel lukken. Oké, Ivo QRT maken, Ivo verder gaan. In ieder geval bedankt voor een leuke QBZOOP, 73, hier van PTA GUB. Sluit af met Oscar de Van Bevier, Echo, Romeo, Mike. Hey, fijne avond nog, groeten.
0: Ja, tegen Huub, succes nog met de radio. Ja, op 70 valt ook heel wat te beleven, ze qua repeaters, die zijn er heel veel. Die zijn er heel veel. Goed, veel plezier met de hobby, bedankt voor het QSO en tot de volgende keren. Op Delta 8, Hotel Uniform Bravo, ON4, Echo, Romeo Mike, 73, bye bye.
1: 73 hier vanuit Limburg, bye bye.

De tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Nå, men jeg er en her, er sæt. PR2FK,
1: PR1, RZ. Hej, goeie avond, PR1, van PR2FK.
0: Ja, prima, Frans, goedenavond. PR2FK van PR1, RZ. En daar heb ik in ieder geval heel veel goed aan, nul, hè? Allee, nou, daar is niet. Ja, de hobby dus, dat is allemaal rustig verlopen, Frans. Het was hier een druilerige dag eigenlijk, moet ik haar zo zeggen. Met bakken met regen, Frans, PA2FK van PA1HRZ.
1: Dan zei ik een gezegend man, hè. De tuin is in ieder geval gesproeid had. Nou, hier niet hoor. Het heeft hier heel eerlijk gezegd, ja, gisteravond heeft het wel en vannacht heeft het wel geregend. Maar vannacht heeft het niet geweldig gemerkt. Je kon het alleen zien aan de regenmeter. Dus wat er verder precies gebeurd is, ben ik niet bij geweest. Of jawel, maar niet bewust. En ja, vandaag overdag. Ja, het heeft wel wat geregend, hoor, maar het is meer zo'n mieze regentje, weet je, zo'n gemeen regentje. Als je denkt van nou, het valt wel mee, maar zit de fiets, wat voor je toch zeiknat. Maar goed, dat was het dan ook. En nou, in de middag werd het droog gehad en verder uitstekend eigenlijk, hè. De temperatuur is op het moment, ook al niet eens verkeerd, die 17,2 graden. Tenminste, als ik het geloof, maar goed. Dus dat valt ook allemaal best mee als PA1HRZ, PA2FK.
0: Ja, prima Frans, PFK1HRZ. Niet alles mee, ik zei gewoon, toch af en toe even stil, hè. Ik denk dat er een sjaaltje overheen stond, hè. Maar maakt niet uit, ik heb het grootste gedeelte toch meegekregen, Frans. Ja. Dan weet ik niet wat hij nu doet. Dat, ik heb heel de dag al. Ja, was dat vanaf gisteravond eigenlijk al. En ik heb hier op 2 meter. Nooit geen herrieberrie staan, helemaal niks. Maar nou stond er een signaal van S5, S6. En. Nou, wat dat is, weet ik niet, maar het lijkt wel ergens, storingen ergens vandaan. Want een draaggolf is het niet, dus. Maar ja, de meter blijft uitslaan. Ik weet niet of het al weg is vanavond. Weet ik niet, maar dan ga ik zo meteen wel kijken als Pieter een keer afgevallen is, Frans. PA2FK van P1HRZ.
1: Kuzanat, P1HRZ. Ik zal even de repeater af laten vallen. Dus moment, hè.
0: Ja, hoor, blijft gewoon S5 blijft daar staan, Frans.
1: Nou, hier niet. Nee, hier niet. Maar ja, goed. Misschien blijft toch als je laat even van de zender wel doorwerken, hè? En de eindtrap uitschakelt. Nou ja, geen idee. Sorry. En is het breedbandig? Zit het bijvoorbeeld toch een aantal kanalen verderop? Of niet? Of is het alleen op deze frequentie? Had 1HZ, 2FK.
0: Nee, ik ken rustig heen en weer sjouw op de 2 meter. En het lijkt wel zo dat daar wel de band erin te staat, hè? Ja. Ja, ik weet niet wat het is. Nou ja, ik heb verder geen last van. Alleen, de preamp staat niet in of zo, weet je wel. Dat zou wel eens kunnen als de preamp in staat of zo, hè? Nou, ik zal hem eens. Oh, hij stond wel in, ja. Dan gaan we eens een keer even uitzetten. Misschien dat hij wat oppakt, hè? Dat zou ook zomaar kunnen. Maar ja. Maar ik heb er verder geen last van, Frans, dus er blijft geen signaal aan staan of zo, dus dat heb ik in ieder geval niet. PFK van P1 aangezet.
1: Nou, laat het nog even een keer afvallen.
0: Dat laatste heb ik even gemist, Frans. Ga nog eens een keer.
1: Ik zei, laten we het relais nog een keer afvallen.
0: Oh ja, doe maar.
1: Ben benieuwd.
0: Het zat er gewoon een S5, herrieberrie. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Pakt hij wel ergens op, denk ik. Maar ja, geeft niet, maakt niet uit. Laat maar lekker gaan. PA2FK, P1AZ.
1: Dank u wel, P1AZ, PA2FK. Nou, en ik kan je verzekeren, Art, ik ben ontzettend goed bezig geweest met de hobby. Maar ja, ik ben eerst gisteren een beetje antennes gaan omdraaien. De loekje stond op dat masje en die disco stond op het schuurtje. Hoogteverschil. De disco stond dus hoger als het een stukje hoger als die disco. Ja, dat moet eigenlijk andersom zijn, want kijk, die loek die maakt het niet zoveel uit, hè, als die wat lager staat. Want dat is toch altijd via reflecties en. Ik zal niet zeggen dat het een Envis antenne is, dat niet. Ja, hij kan ook als Envis werken natuurlijk, want hij straalt als een donut uit, hè. Dus laag en hoog. Maar goed, 2 meter en dergelijke, dat wil toch het liefst dat hij boven het dak uitkomt. Nou, daar komt hij dus nog niet hoor, daar gaat het niet om hoor. Maar ik heb dus gelijk de kabels ook gewisseld en dergelijke. De loop staat op zijn definitieve plek. Die staat op het schuurtje nou, op zo'n grote tegel. Het enige kabeltje vindt er niet ergens netjes naartoe zitten. Dat gaat trouwens ook wel veranderen hoor. Ik haal ze van de schutting af. En die gaan naar de andere kant toe. Maar dan moet ik eerst zo'n hostelietbuis langs die schutting maken. Totdat dat een beetje netjes weggewerkt is dat. Maar de loopstraat, die doet het eigenlijk mirakels best laag. Het gekste van alles is, even een piep laten vallen. Dat was de piep. Hij had aan de uiteinden van zijn frequentiebereik, dan ging hij helemaal maar echt 1-op-1. In het middengebied, dus 20 meter, 30 meter, daar was hij duidelijk minder. Hè? Daar kwam die, dan ging hij soms wel eens 1-op-2 toe. Nou, ik heb dat nooit kunnen verklaren, echt niet. Nou staat hij op het schuurtje, hij staat wat lager. En dan ziet hij ook wat meer metaal en grondvlak om zich heen. Hè? Nou ja, elke antenne is natuurlijk sowieso gevoelig voor zijn omgeving. En wat blijkt, hij is nog heel vlak. 1-op-1.2. Over het hele bereik. Nou, ik wist wel dat een loop behoorlijk last heeft van zijn omgeving, maar dit had ik niet verwacht, had 1-ARZ, 2-FK.
0: Heel terug. Is het iets waar we rekening mee moeten gaan houden? Ja. Ja, moet hem hier ook nog. In ieder geval achter neer gaan zitten. Dat moet ik ook nog een keer doen. Maar ja. Nou, we gaan eerst. Wat we eerst gaan doen is de PA 50. Dat doen we volgende week dan. Aanstaande week eigenlijk dan. Gaat hij in elkaar zetten. En dan wordt het toch nog een heel gevaarlijk dat ding bij elkaar hoor. Met alles erop en eraan hoor. Ik heb de 40 meter diepe weer hersteld. Ik moest alleen een verzoek op het internet even hoe lang de stukjes kabel moesten worden. Maar dat had ik al snel gevonden. Dus voilà, dus dat gaan we dan ook nog een keer zien, Frans. Dus, dus alaa jongens, we zijn al wat zoek bezig en dan gaan we die ook nog even uitproberen, die GPR-50. Dan wordt het ook wel leuk. Ja. Maar ik ga het eerst morgen eerst, wat ik eerst morgen doe, is de gewone tuner even, even een kleine wijziging aanbrengen. En dan gaat die ook weer helemaal goed, hè? Ja. Goed, allee. Nou, voor de rest ook weinig gedaan aan deze kant. Ik zei het al, het weer zat ook niet mee. Nou, een krantje, boekje lezen, tv kijken. Ja, dan. Ja, dan gaat, gaat de dag. Die vliegt dan om, Frans. Dus. Goed. Micro nog maar even retour. PA2FK van P1HRZ.
1: Ja, kun je wel wat. P1HRZ, PA2FK. Nou, ik ben nog verder bezig geweest. Want natuurlijk, ik moest de kabels. Omwisselen van de loop en van de gewone antenne.
0: Ja.
1: Dat heb je maken met de leentjes, hè? Die zaten natuurlijk. Maar ja, dat was hier, hier in de check kwam de 72 kwam aan de linkerkant binnen van mijn bureau en de HF was van de rechterkant binnen. Ja, dat zat mij dus ineens omgedraaid. Ja. Ik haalde het wel, want ik had wel genoeg overlengte in de check gehouden, dat wel. Maar daar liggen dan van die kabels achter, die ik wat een gedoe zeg. Slap nergens op. Lekker dan. Ik heb het stoel gewoon omgekeerd in de check, hè. Dus. Ja, dan ben je gewoon weer alles aan het afbreken natuurlijk. En weer opnieuw opbouwen. Ben je ook even een poosje zoek mee, hoor. Maar één ding, en dat moet ik wel zeggen. Even die piep laten vallen, dan krijgt die boze juffrouw. Ik heb die loop heb ik natuurlijk op het oog zo nauwkeurig mogelijk op die Turk gericht, hè. En zie daar, de QRM van, daar is er nog steeds, hoor. Maar die is aanzienlijk minder. Hij stond eerst gewoon continu op S5, 6 en zo. En als ik dus precies op een van die gemene spoortjes, dat is er een hele hoop hoor van. Ik heb god geen idee van wat het is, mijn apparaat. In ieder geval een, hoe zeg ik dat netjes? Een vagina-apparaat, ja, dat bedoel ik. En als ik nou het gemeenste spoortje wat erin zit zoek. Dan heb ik nog een QRM S5. Maar dat is een heel smal streepje. En verder staat gewoon de S-meter op 0. Ik zie wel narigheid op het scherm hoor, in de waterval. Maar dat is dus aanzienlijk verbeterd. Zo zie je maar weer, hè. Sommige dingen. Je plant het niet, maar het gebeurt wel, hè. 1HRZ, 2FK.
0: Ja, maar die man die heeft gewoon wat met jou. Ze hebben gewoon wat met jou. Oh ja, ze vinden jou aardig. En ze houden jou gewoon aan het werk. De godganse dag, hè. Dus, hun met hun hobby en jij met jouw hobby. En jullie houden elkaar in evenwicht, hè. Lachen, joh. Nou ja. Maakt ook niet uit, Frans. Het gaat erom. Het moet leuk blijven, ja. En dan denk ik wel eens, jongens, kom op, met z'n allen eventjes een klein beetje meewerken en dan gaat het goed, hè? Ja. Maar ja, voorlopig. Zijn de signalen zo dusdanig laag geworden dat het weer in ieder geval sowieso sowieso weer aan weer draaglijk is, hè? Ja. Of weer draaglijk. In ieder geval dat de signalen zo duurzaam zijn dat je daar haast geen last meer van hebt, hè? Ja. Nou ja, voilà. Ook wat er gaat, dan schiet het aardig op voor ons. Dan doe je het goed, hè? Ja. Oké. Okay. Dus nou, de disco die staat nou hoog en droog, Frans. Ga je gang?
1: Nou, wel hoog, maar niet droog, hoor. Echt niet. Nee, zoals een van de collega-amateurs hier uit de buurt het zei, een goede antenne moet nat worden. En dat klopt natuurlijk. Hij moet gewoon goed in nattigheid kunnen, zo niet. Dan is het geen goede antenne. Helemaal buitenstank. Nou, dan gaat er één ding doen, dat. En dat gaat ook nog gebeuren. Daarvoor heb ik ook al, was ik ook al met die wisseling van die antennes bezig geweest. Die disco, die staat al op dat masje, maar dat masje gaat weg. Dat haal ik eruit. Dat gaat helemaal verdwijnen. En dan, tenminste, dat is even de planning. Dan ga ik zo'n masje halen, wat jij toen over had. Ik heb gekeken van, inderdaad, ze zijn op voorraad weer en op de Veluwe. En dan ga ik voor de 10 meter uitvoering. Ik denk niet dat de 10 meter helemaal uitschuift, dat denk ik niet. Maar het geeft wel aan, dat is die onderste delen zijn wat breder en die zijn wat steviger natuurlijk. Hè. Dus daar ga ik vanuit en daar komt die discoon op. Die discoon die heeft natuurlijk nou een massa van 3 keer niks. En de windvang is ook nou niet wat je noemt echt veel. Nee. Maar goed, dat masje heb ik ook gekeken. Als ik het zo plaats, zoals ik het bedenk, dan kan ik hem hier gewoon keurig netjes tuien en afspannen. Want dat hebben die masjes wel nodig natuurlijk. En dan, kijk, het grote voordeel is van, mocht het eens een keer heel erg extreem gaan worden, het weer, zoals het eruit ziet, kan ik hem laten zakken, hè. Normaliter zal die gewoon blijven staan. Maar mocht het eens een keer nodig zijn, dan kan die omlaag, hè. En bijvoorbeeld, ik noem even wat met vakanties. Je gaat een poosje weg of zo, dan kan ik gewoon laten zakken. En als er niks aan de hand. Dat is de bedoeling, dat. En ik weet niet of dat van de week nog van komt, maar dan moet ik eventjes goed kijken en even inplannen. En anders ga ik dan even naar de Veluwe toe en dan ga ik me zo'n ding aanschaffen. P1 HRZ, PA2 FK.
0: Dat zou bijna dubbel missen. Ja. Ja, ik ga hem halen en daarna was het stil. Ja, het is af en toe gehakkel en gestakkel. Ik ga op dit rel, hè. Maar ja. Maakt niet uit. Ik had gisteren nog. Ja, was dat gisteren? Ja, was gisteren. Had ik nog met Huub PD8HUB. Uit Roermond nog even een babbeltje hier over deze repeater. Maar die stond met zijn antenne heel aan de andere kant af. Die stond. Hij kreeg deze binnen met S2, S3. Prachtig aan het roepen op dat. Ik denk, nou, schat maar, kom maar even retour. Hè. Nou, het was bijna onverstaanbaar bij hem. Hè. Dus. Dus heeft hij, had nog een discoantenne, had hij ook, maar dan moest hij even ons pluggen beneden. Dat had hij gedaan. Dan had hij de antenne richting Utrecht gedraaid, vanuit Roermond gedaan. En ziet daar, toen was het wel in één keer de Q5, hè. Ja. Maar stel, je moet even kijken bij jou in de buurt, hè, waar het tussenstation staat, of wat de ontvanger. Daar moet je hem dan heen richten, hè? Nou, niet Nou, het is toch best wel in Limburg zal er ook best wel ergens nog een ontvanger staan, hè? Dus het lijkt mij wel sterk dat we alleen maar hier staan natuurlijk, hè? Dus we doen het, Frans. En in het noorden hebben we natuurlijk ook treintjes staan. Maar ja, zuiden zal er ook wel ergens heen bengelen. Goed, Frans. Maar dus daar heb ik ook nog even mee zitten wandelen. Nog heel even. En vanaf heb ik vanmiddag nog heel eventjes op HF zitten luisteren op 73. Maar ja, dan. Maar dat was ook eigenlijk niks bijzonders eigenlijk, Frans. Ben ik ook niet uitgekomen ook, dus nou ja. Voilà, geef ook niet. Papa Alpha 2, Foxtrot, Kilo, Papa Echo 1, Hotel, Romeo Zulu.
1: Ja, puur zelf, P1 HZ, P2FK. Ja, zou het kunnen, hè, van, even kijken, dat gehakkel, hè, wat je zegt van mijn signaal. Zou het kunnen dat de microfoonketen te hoog staat, Ad?
0: Nou, nee. Nou ja, het is gewoon helemaal stil, hè. Hij wordt gewoon echt helemaal stil, hè. Het is net of er gewoon een draagkolf overheen staat van schijven.
1: Ja, oké. Nou. Anders ga ik wel. Ik moet trouwens wel even kijken hoe ik op deze set ook weer de microfoon game omlaag draaien. Dat is gewoon een kwestie van proberen, hoe kijken we hoe het wat is. Dan gaan we even zien. Ik zat in een van die menus. Dan moet ik even kijken hoe ik daar weer kom. Ja, het zijn altijd weer grappige dingen. Hè? Goed. Maar volgens mij staat er inderdaad een ontvanger. Daar, ik dacht er zelfs in Google, weet je, zelfs op die tv-toren. Er zit daar toch een tv-toren daar. Volgens mij zit er daar eentje. Nou, zou ik even op internet moeten kijken, hè? Want het lijkt me sterk tot daar helemaal niks zit. En tot alleen in IJsselstein het moet doen. Dat lijkt me een beetje gortig. Nee, want ik weet zelfs dat er een in België staat, ergens daar bij Sint-Niklaas in de buurt rondvangen. Ja, en in het noorden zal er een aantal, maar ik weet niet meer welke actief zijn, dat weet ik niet. Want er zijn er een paar afgeschakeld, dat heb ik in ieder geval wel begrepen had. 1HRZ, 2FK.
0: Ja, weer een Frans, P2FK, P1HRZ. Ja. Er zijn er een aantal, zijn er uit, hè. Volgens mij België ook, hè. Want ik hoor Huub ook niet meer. Ja, Huub, dat is oude kennis van me. Dan, meestal als hij dan. Die luistert dan meestal via de NOS, luistert hij dan meestal. 70 centimeter. En dan hoor ik hem altijd, of dan schrijft hij meestal commentaar op de app. Hè? Maar de laatste tijd heb ik hem ook niet meer gehoord daar. Hè? Dus, nee. Dus dan denk ik dat het daar niet meer werkt, hè. Anders hebt u wel commentaar, hè. Zoals als ik zelf daar nog een keer uitkom, dan hebt u het altijd gehoord, hè. Dus, ja. Dus, maar die heb ik ook de laatste maanden al niet meer gehoord. Dus volgens mij staat dat ding al een heel tijdje uit daar ook. Maar weet ik niet zeker, hè. Maar dat geeft ook niet, Frans. Oké, doe. Dus dat was wel heel frappant, hè, dat het helemaal overgemodelleerd en heel moeizaam te horen was. Ja, en toen draaide hij de antenne de goede kant op met ja, meerdere elementen natuurlijk. En dat ging dus dan wel een stuk beter. Maar hij zou het ook nog eens even uit gaan pluizen, hè? Dus dat gaat dan vanzelf goed komen, Frans. Oké. Dat was dat even aan deze kant. En voor de rest heb ik eigenlijk ook verder niemand gehoord, eigenlijk, Frans. PA2FK van P1, hè? RZ.
2: Dat hij ook nog iemand tussen.
1: Het was een signaal wat behoorlijk in de ruis zat. Maar dat komt niet goed verstaan. Probeer het nog een keer. Dus PA2FK. Dus, nou, dat wil dus niet lukken. Goed, dat kan gebeuren. We horen het zometeen wel, als hij het nog een keer probeert. Dat neem ik aan van wel. Had ik nog één ding, hè. Mijn hotspotje, ik zou gaan krijgen, is klaar. Het is helemaal klaar, dat ding. Alle wachtwoorden zijn geregeld, alle accounts zijn geregeld. Met andere woorden, het is nu bruikbaar, hè. Ik heb hem alleen nog niet. Dat zou morgenavond kunnen, maar ik ga niet naar de verenigingsavond. Dus dat morgenavond is mijn avond in Tiel. Ik kom eens in de 14 dagen kom ik daar, hè. Dus dat wordt morgen over een week gehad. En dan kan ik het helemaal gaan uitproberen hoe het werkt. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee, ja. Maar goed, daar gaan we zelf achter komen. 1 ARZ, 2 FK.
0: Ja, prima. Oké. Okay. Ja. Kijk, wat kabeltje dan ook met de software eventueel ook deze kant op gaan komen dan Frans. Ja, daar is ook wel bezig. Ja, maakt niet uit. Dus je kan in ieder geval dan weer sowieso even knutselen op alle banden. Of knutselen op alle banden. Gewoon in alle modi's kun je dan weer lekker... Ja, even lekker luisteren en lekker meedoen, Frans. Ja. Oké, doe. Nou, ik ben benieuwd, hè. Nou, jij gaat morgen met mij de avond. Dus, zit in Vianen. Ik zal even een slokje nemen, hoor. Mijn woord erbij, hè. Dus, oké. Nog meer? Nee, ik had zelfs ook niks meer hebben aan Van Volt, Frans. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat worden dadelijk met die hotspots van jou. Dus ja, het lijkt me wel leuk. PA2FK van P1, HGZ.
1: Oh, dag, even dat we iemand horen die zegt probeer je in te melden. We gaan nog een keer luisteren. Dus Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo voor het inmelden seizoen. Ga je gang. Dat lukt nog steeds niet. Nou ja, volgende keer beter natuurlijk, hè. En blijf het proberen. Nou, ik ben ook benieuwd dat met zo'n hotspotje. Als het goed is, zou ik bijvoorbeeld, stel ik ben bijvoorbeeld bij jou in Terneuzen en eventjes op jouw wifi, hoe moet ik het Engels zeggen, wifi. Dat is my fidelity. Inloggen en dan zou je af en toe ook alles kunnen werken. Repeat is tot ergens in Zuid-Amerika, Japan, noem maar op. Dat zou allemaal moeten kunnen. Ik heb nog steeds geen idee, ik ga het vanzelf meemaken. Ik heb hier trouwens in de chat, die heb ik dus ook alles weer keurig aangepast nu. Hè. Het ziet er allemaal weer ordentelijk uit. Daar moet nog één kast en die, ja, dat is ook weer uiteindelijk, het was heel netjes altijd in het begin, maar uiteindelijk wordt het toch langzaam maar zeker weer een verzamelbak. Ik neem aan dat dat herkenbaar is, hè. En die moet ik er ook nog even een keer uit gaan mesten en die ook, zoals hij dat op zijn bel gezegd, even helemaal kousen, hè. Dat moet ook gewoon gebeuren, als, nou. Ik zie trouwens, de Turk is weg. Hij is naar huis. De boer is afgeschakeld. En nou zijn die kringeltjes ook weg. Nou ja. Want ik ga eventjes een spaargeel halen, Hart. En daar kom ik zo meteen retour. Want ik ben benieuwd of er vanavond wat condities zijn op 20. Het zou kunnen. Ik heb 3, 4, 5 voorbij staan. Als ik het water al gespreid, dan zit toch wel een nodige activiteit. Maar of ik dan ook nog het Caribisch gebied kan bereiken, ik neem aan van wel, want de antenne is nou niet zoveel verplaatst. Hij is iets gezakt, ja. En, maar goed, dat, het zou dus hier dan nog gewoon moeten kunnen werken. Als 1HRZ, 2FK en ik wil even een spargeel halen.
0: Ja, loop maar even naar beneden, Frans. Dan ga ik jou, jou nadoen, hè, want die is hier ook leeg, hè. Dus, ja, daar ga ik ook eentje halen. Prima, Frans, in ieder geval tot zo.
1: Kunnen we zelf tot zo.

0: Zet
1: twee strappen,
0: ja.
1: Goeiedag, ik ook. Ik had 3, 4, 5 aan staan, hè. En nou, ik hoor de nodige jenks, hoor. Whisky X-ray 3 Bravo. Nou, en goed duidelijk, hoor. Niet hard, maar heel duidelijk. Niks mis mee. Er is nog steeds een of andere contest. Ik heb geen idee van welk. Ik had 1 ASZ, 2 FK.
0: Ik weet het ook niet. Met Anita 345, dat zal ergens anders op de band gewoon zijn. Hè? Contest. ...345 hoor ik niet zo gek veel. Dat bij gaat houden, hè? Of gaat volgen en daar mee aan gaat doen, dat doe ik ook al niet zo, dus nee, dat soort dingen is niet aan ons besteed, van CFK 1HAZ.
1: Nee, ik wou net zeggen, dat denk je van mij toch ook niet, hè? Ja, ik zeg altijd, context is voor één ding goed, om even te kijken hoe je antenne werkt. Om dat even uit te testen, want als hij je hoort krijgt, ga dit antwoord. Het rapport moet je niet naar vragen, want dat is altijd 5-9. Hoe zeg je 5-9? Nee, daar heb je niks aan. Van het rapport heen niks. Maar als hij de call niet hoeft te herhalen, dan weet je, dan was het 5-9. Moet je de call 5 keer herhalen, nou dan was het heel wat minder. Daarop houden. Nee. Maar ik hoorde trouwens net, dat viel me wel op, dat station hoorde ik bij jou ook, natuurlijk, en bij mij ook. Maar bij mij komt dat helemaal Q5 door, geen enkel probleem. En bij jou hoor ik het toch de nodige ruis in dat. Heb jij soms op HF een preamp aanstaan of zo?
0: Nee, hij staat helemaal niet getuned op die frequentie. Dat is het probleem. Ik weet nog niet eens waar die getuned zat nou met die reterstadtjoener. Nee, hij zat helemaal niet getuned, dus hij pakt gewoon wat op, Frans. En dan doe ik hem wat harder en naar huis zat, hè, natuurlijk. Hè. Maar niet... Commerciaal van hier moet je niks aantrekken. Als hij niet de goede, goed afgestemd staat, dan... Is het allemaal huis van CFK 1HZ?
1: Ja, kun je zelf. Ja, dat is overal natuurlijk. Als het niet goed afgestemd zat, ja, duidelijk. Nee, dat is voor geen punt af. Maar goed, het viel mij op. Ik denk, hè, wat krijgen we nou, joh? Eigenlijk zou bij jou, nou ja, ik zou niet zeggen dat de signaalhuisverhouding beter zou moeten zijn. Maar in ieder geval, het rapport zou hoger moeten zijn, hè. Dat, als van een loop. Maar goed, jij hoort hem ook, ik hoor hem ook. Van Q5 al moeten horen. Ik heb het wel op 345 ingesteld staan had. En de loop is ook getuned op die frequentie. En dan heeft hij een SWR van 1 op 1.2. 1 op 3, 1.3. 1.3, hè, niet 1 op 3, maar 1.3. Maar in ieder geval, dat is behoorlijk goed. Helemaal plat gaat hij niet, hè? Nee, maar dan gaat hij op geen enkele frequentie. Zou ik misschien nu wel kunnen bereiken, hoor. Maar hij moet dan posten op het schuurduikje zitten. Daar heeft geen zin in. Om dat hele kleine beetje toch te verbeteren. Maar het wel is natuurlijk, nou die SBR verbeterd is, die die eindtrap, want die staat echt teruggevoelig voor. En ik kan die instelling wel wijzigen, maar dat wil ik eigenlijk ook niet doen. Want ik weet niet hoe kwetsbaar die vier torren zijn die erin zitten, hè. Ik zit er nou niet op te wachten om die nou gelijk te vervangen, want die IRF-toren, dat is IRF 455, dat zijn niet de goedkoopste. Dan kan je ze wel uit Verre Oosten halen. En dan zijn ze niet zo duur, hoor. Dat scheelt dat in ieder geval zo, maar dan heb je ook meestal niet altijd de beste als 1HZ, 2GK.
0: Ja, of je krijgt die... Je krijgt torren die ze dan ergens uitgehaald hebben, ook, hè. Af en toe dan kijk ik wel eens op Ali, hè. En dan een MRF 245, hè. Nou, dan krijg je een gebruikt exemplaar. Ja, en dan waren ze er nog... Gerustig €45 voor ze. Nou, en dat denk ik, dat wil ik betalen voor een nieuwe. Maar niet voor een gebruikte. Nee. Nee, dat is het niet, hè. Dus, ja, soms kun je wel eens. Ze hebben wel eens van dat soort modules die ergens uitkomen. Of dat gebruikt of niet gebruikt is, dat weet je dan niet. Maar dat zijn complete modules. Maar die dan niet voor die frequentie geschikt zijn, maar wel de juiste toren erin hebt zitten. Ja, die kan je er dan zelf uithalen. Dus en dan kan het wel eens goedkoop zijn, Frans, maar... Ja, het is en blijft een gok. 2FK, 1HRZ.
1: QSA, P1HRZ, PR, 2FK. Ja, een toren is goed of hij is kapot. Als er tussenin, dat kent hij niet, hè. Hij is of goed of hij is kapot. Ja, dus eigenlijk als... Ja, en dat is natuurlijk de andere kant, hè. Als die gebruikt is, dan... op zich maakt dat die uit natuurlijk, hè. Hij is of goed of kapot, zo'n slijtageproces, nou, daar ga je de eerste 1000 jaar niet mee maken, hoor. Nee, dus dat is op zich, op zich geen probleem, hè. Voor een gebruiker, dan denk ik ook van, zeker €45, denk ik ook, nou, dat is nogal wat, hè. Nou, dan moet het wel een hele goede toren zijn. Maar goed, hij zou het ook niet vergeven, had. Absoluut niet, hè. Oh, het is 11 uur. Kijk of er wat gebeurt, hè. Of geloof dat ik wat zie. Ja, ik hoor het heel in de verte, maar daar kan ik nog helemaal geen... Geen geitenkaas van Mark, hoor, echt helemaal niet. Ik weet ook niet of dat of het ook wat netjes is, hè. Want als er contest is, dan zijn de mannen ook meestal niet zo erg actief af. 1HZ, 2FK.
0: Maar dan heb je wel dat ze... Nou, ik moet even ergens anders zetten. Ja, dan, of ze dan helemaal niet aanwezig zijn, dat weet ik dan niet, maar de opkomst is meestal dan wel een stuk geringer, Frans, 2FK, 1HZ.
1: Ja, precies. En terecht natuurlijk, hè. Ja, dat, Ik denk wel zo die Kenwood klok die hier staan, hè. Hartstikke luxe ding, hoor. Nou, moet ik even kijken wat het nog weer aan. En nou is de datum eruit, hè. Dan moet ik even zo kijken hoe dat nou precies zou. Nee, in ieder geval, met de contest is de opkomst meestal niet zo geweldig, hè? Nee. Nee, en dat, we gaan het wel zien. Ik hoor in ieder geval genoeg. En ik zie ook genoeg stations nog op, in het waterval-display, hè? Ik heb, moet wel zeggen, ik heb het waterval-display op 250 kaars staan. Ik kan er ietsje minder eigenlijk, hè? 100 kaars meer is genoeg. Maar er staan er nog genoeg spoortjes, hoor. Die contest is kennelijk nog niet afgelopen. Nee, nog niet. Ja, goed. Dan gaan we wel weer zien. Dat, 1 HRZ, 2 FK.
0: Ja, prima. Goed, 2 FK, 1 HRZ. Dat is op 3, 4, 5 FZ. Dat lukt het.

0: Ja, we moeten ook eens wat op verzinnen, die gasten die al die knoppen gewoon verlicht maken. Ja. Dan kun je wat donkere ruimtes. In donkere ruimte kun je in ieder geval nog goed de knoppen vinden. Ja, nu kun je de knoppen al vinden, maar mogen lichten die wij gaan doen, kijken wat er van boven zich in is. Dat is ook natuurlijk niet altijd. Zelfs die 2000, die heeft dat wel wat verlichting erin zitten, maar ook niet zo gek veel. Dus nou ja. Ja, ik zie de meter wel bewegen, maar ik hoor er nog niet veel bijzonders, Frans. PA, VFK van P1, RZ.
1: Ja, goed zo, ja. Ik zou ook even luisteren. Nou, nee hoor, hier ook niet. En een beetje bewegen, hè, maar ik zat hier gewoon op 0,9. Nou ja, goed, dat is in de rente aan de loop natuurlijk, hè. Oh, wacht, nou is hij groot, hè. Ik hoor wat wispelen, maar dat lijkt me een zijwand. Ze zit ook wel eens een kilohertz hoger, hè. Ook dat moet erbij zeggen, hè. Nou zie ik een spoortje. Even kijken, ik ga even luisteren wat het is.

0: Nou, als u wilt. Als het dat niks is, dan is het wel dermate zwak van dat we er even niks mee kunnen. Ik, maar ik heb gisteravond wel nog even een poos een klein babbeltje gehad met Martin, CT1 IQ. Die was, maar dat was kennelijk ook niet zo bijster uit dat, 1HZ, 2FK.
1: Niks bijzonders gehoord hoor.

0: dat er waren wel een hoop stations. Ja, er waren er wel veel. Nou, ik denk dat zeker een seizoen of acht waren dat ik er gisteren. Dus nou, het rondje was aardig gevuld. Gevuld dus, nou, dan niet op 40, dan tot om 49. Hè. Dat kan dan ook 2FK, 1HR6.
1: Ja, Guus, ja, maar P1HZ, PFVFK. Ja, Guus noemde altijd de vrije frequenties op de 45 meter band. Zo noemde hij dat altijd. Nou ja. Hey, ik zie trouwens op 20 meter, zie ik al behoorlijk wat spoortjes staan, maar even kijken. Niks bruikbaars voor ons. Het is bijna 10 over. Als er wat is, nou, dan had het er nu wel geweest, hè. Want, misschien dat Martin zich al meldt, dat doet hij ook nog wel eens, hè. En dan zie ik toch weer wat. Ja, ik hoor wel wat op 46, maar... Nee, dat is zo zwak had. Nee, daar kan ik niet veel mee. Ik ga wel even op 80 kijken zometeen. Misschien zijn daar nog een paar mannen. En anders gewoon gelijk op mijn bed liggen. Trouwens op mijn bed liggen. Dat is vanavond voor de laatste keer daar, hoor. Morgen wordt er een nieuw bed bezorgd, hè. Dus vandaag zeg ik de laatste keer. Moet ik nou zo meteen ook even zeggen, ik zal de laatste keer twee in dit nest leggen. Kijk wat ze nou zegt, had hij nou een Z2FK.
0: Ja, je weet, hè. Ja. Is goed, Frans. Nee, ik zie ook niks, hoor. En ik hoor ook verder niks. Nou, het blijft allemaal stil en nog een stil daardoor. Ja, morgen gaan we weer een avond, dus misschien is het allemaal te zondagavond, hè, ja. Dus goed, oké. Okay. Nou, dan kunnen we dadelijk weer even kijken op 22 of daar wat leuk wat aan de hand is. 80, dat kan dan ook nog, hè. Oké, dan ook maar even kijken wat...

0: Te beleven is, 30, 22, we zien zo, en is er niks af, nou ja, dat weet je het, hè. Ik ga gewoon op 1 oor liggen, 1 HRZ, 2 FK.
1: Ja, prima, Frans, bij de 2 FK, bij 1 HRZ. Frans, blijf het toch stil daar, hè, dus, nou, misschien kun je dadelijk wel op 1 oor, hè. Iets, hè.
2: Conditiewerk zijn, Huub. In ieder geval goed, een fijne avond nog en 3.
1: 74 van Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.
2: Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu, we not a problem. Ik zat de hele tijd op al aan mee te luisteren, maar ik was hier aan het eten net, dus dat wordt een beetje moeilijk. En een fijne avond tot ons, 73, bye.
1: Ja, is goed, groetjes, hi.
2: En toen een hele fijne avond, veel succes op de 80 meter. En wij horen ons, fijne avond, bye bye.
1: Oké, okay, gaat zeker gebeuren, bye bye.
3: Ja, hier mobiel, Loosdrecht, Loosdrecht mobiel, over.
2: Ja, maar dit is met Loosdrecht. Wat is er met Loosdrecht? Uit die locatie.
1: Loosdrecht mobiel, had ik het goed gehoord dat

Lemoyne, né, Ávila. Francis Gauthier.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.